0: Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Trintonerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Trintonerwaard.

0: regio-info.
1: Tennissen in Goudenrak. Bij de Goudenrakse tennisvereniging GTV wordt van maandag 15 tot en met zondag 21 juni het jaarlijkse GeoVark Open. GeoVark Open. Even een kommaatje zetten, gespeeld. Tennissen in Goudenrak. Bij de Goudenrakse tennisvereniging GTV wordt van maandag 15 tot en met zondag 21 juni het jaarlijkse GeoVark Open gespeeld. Tot en met 9 juni kunt u nog inschrijven via www.toernooi.nl.

0: Info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Springerparkconcerten beginnen weer. Zondag 7 juni is er weer een Springerparkconcert in Schoonhoven. Dit keer met de Redlands. Ze brengen alternatieve rock met nummers van R.E.M., Radiohead en Coldplay. De aanvang is middags om 3 uur, de toegang is gratis en ze hebben goed weer besteld.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Kapelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

zwerfvuil. Zwerfvuil rapen in Schoonhoven. De Rotary-afdeling Schoonhoven-Krimperwaard doet aanstaande zaterdag 6 juni mee voor de zesde keer aan de End Plastic Soup Action Day. Vrijwilligers rapen te voet en per boot zwerfvuil op in en rond Schoonhoven. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Er wordt 's morgens om 9:30 gestart bij de kruising van de spoorsingel en de nieuwe singel in Schoonhoven.

0: regio-info.
1: De IJsclub Vlist bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vlist wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 4:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vlist die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerclinic die begint om 4:30 middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvlist.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: Regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tennissen in Goudenrak. Bij de Goudenrakse tennisvereniging GTV wordt van maandag 15 tot en met zondag 21 juni het jaarlijkse GeoVark Open. GeoVark Open. Even een kommetje zetten, gespeeld. Tennissen in Goudenrak. Bij de Goudenrakse tennisvereniging GTV wordt van maandag 15 tot en met zondag 21 juni het jaarlijkse GeoVark Open gespeeld. Tot en met 9 juni kunt u nog inschrijven via www.toernooi.nl.

0: regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de Surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
4: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
2: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio-info. Een Taizé-viering in Schoonhoven. Aanstaande zondag 7 juni is er weer een Taizé-viering in de Hoeksteen in Schoonhoven. Deze ingetogen dienst begint 's avonds om 6:30. U bent daarbij van harte welkom. Heeft u nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. She's crazy like.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
3: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
2: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
4: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
2: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

Vandaag kocht ik mijn 30 videorecorder. Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder staan nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
3: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
2: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
4: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
2: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Kapelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 16:30 middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest kunnen die dag gratis deelnemen aan een skiën clinic die begint om

0: De programma's van RTV Krimpen de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Krimpen aan de Lek en Petro Tropica uit Brambacht.
1: U luistert naar RTV Krimpen de Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen er Waard.

info. RTV Kribbenwaard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haastrecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: Regio Info.
1: Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Grootammers.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudsten in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen en van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Regio-info. Een korenfestival in Rotterdam. Op zaterdag 13 juni vindt voor de zesde keer het korenspektakel Rotje Koor Festival plaats. Het centrum van Rotterdam bruist die dag van zang en gezelligheid. Met 100 koren op ruim 20 binnen- en buitenpodia, verspreid over bijzondere en historische locaties in het hartjecentrum van Rotterdam. De optredens beginnen om 11 uur 's morgens. Ook daarbij bent u van harte welkom.

Oh, you gotta do is call me. You know I'm coping.

0: regio-info.
1: Zwerfvuil rapen in Schoonhoven. De Rotary-afdeling Schoonhoven-Krimperwaard doet aanstaande zaterdag 6 juni mee voor de zesde keer aan de End Plastic Soup Action Day. Vrijwilligers rapen te voet en per boot zwerfvuil op in en rond Schoonhoven. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Er wordt 9:30 gestart bij de kruising van de spoorsingel en de nieuwe singel in Schoonhoven.

0: Non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpen en Waard.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoeldebat in Stolwijk de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter. Uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: De programma's van RTV Krimpelenwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
1: U luistert naar RTV Krimpelenwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. Van 12 tot 14 juni wordt het Tialfs Foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handeling is het ijsbaanterrein in het dorp. De toegang tot het festival is gratis. U bent erbij van harte welkom.

Info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

regio-info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: Krimpen-Uur waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Wie aan countrymuziek denkt, denkt onvermijdelijk aan Willie Nelson. De inmiddels 93-jarige legende weigert achter de geraniums te gaan zitten. Hij blijft schrijven, opnemen en optreden, waardoor hij simpelweg niet mag ontbreken in deze uitzending. Op zijn gloednieuwe meesterwerk Dream Chaser bewijst de Nestor van de Outlaw Country dat zijn muzikale vuur nog altijd even hard brandt als in zijn jonge jaren. Ik opende met Whiskey Wants Me Too, een weemoedige honky-tonk-song waarin Nelson met zijn herkenbare, breekbare stemgeluid zingt over de verleidingen en de littekens van het leven.
1: Warm aanbevolen.

0: Het vorige nummer vloeit naadloos over in het introspectieve Developing My Pictures, waarin hij op poëtische wijze terugblikt op het verstrijken van de tijd en het koesteren van herinneringen. Alsof hij zijn persoonlijke fotoboek voor ons openslaat. Afsluiten doen we met het elegante Fly Away, een nummer dat een gevoel van ultieme vrijheid en berusting ademt. Samen vormen deze drie tracks het ultieme bewijs dat leeftijd voor deze acts van wereldformaat slechts een getal is. Willie Nelson is er nog altijd. En hoe?
1: I've been sitting in this prison

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De krachtige track We Ride It Down dient als een oproep tot gelijkheid en emancipatie van de vrouw. India Raimi verpakt haar vlijmscherpe boodschap in een muzikaal jasje. Dat doet denken aan een duistere spaghetti western. Met veel vuur, humor en rauwe honky-tonk laat ze horen dat ze definitief klaar is met het pleasen en compromisloos haar eigen pad kiest.

De veelzijdige en met Grammys bekroonde singer-songwriter Brandi Carlile is terug met een ijzersterke single Life on the Run. Het nummer combineert op meesterlijke wijze krachtige rootsrock met haar kenmerkende, emotioneel geladen folkvocalen. De stuwende ritmesectie en de dynamische opbouw weerspiegelen perfect het rusteloze gevoel van het leven onderweg.

0: De original van deze week.
1: Ik ga terug naar een absolute evergreen uit 1964, onder de boardwalk van de legendarische formatie The Drifters. Dit roept direct het ultieme lome zomergevoel op. Het nummer, gekenmerkt door de prachtige leadvocalen van Johnny Moore en de sfeervolle percussie, werd destijds een gigantische wereldhit. Dit tijdloze meesterwerk vormt de perfecte opmaat naar een bijzondere interpretatie die we later in het tweede uur zullen gaan horen.

William Michael Morgan brengt met zijn nieuwe single I'm Over You de felbegeerde traditionele country sound terug op de radio. De zanger, gezegend met een diepe bariton die doet denken aan de grootheden uit de jaren 90, zingt over de moeizame nasleep van een verbroken relatie. Ondanks de titel laat de emotionele gitaar- en neo-traditionele instrumentatie horen dat de pijn nog altijd diep zit. Een heerlijke single voor de liefhebbers van het pure, ongepolijste country ambacht. Fresh New Country.

Met trots presenteer ik het legendarische moeder-dochterduo The Judds als act van de maand. Scherp staat hun iconische doorbraakhit Mama is Crazy uit 1984. Een nummer dat destijds hun allereerste nummer 1 notering werd in de country hitlijsten. De herkenbare loepzuivere harmonieën tussen Naomi en Wynonna vormen de absolute kern van deze tijdloze klassieker. Een prachtig monument uit de country historie dat na al die jaren nog niets aan glans heeft verloren.

Uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts maakt diepe indruk met haar nieuwste single Never Really Mine. Ze combineert traditionele country-elementen met een moderne, theaterachtige intensiteit en een vlijmscherpe tekst over liefdesverdriet. Haar krachtige en emotionele stem snijdt door merg en been, ondersteund door een meeslepende productie vol jankende gitaren.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nu aandacht voor de Nederlandse gitarist en singer-songwriter René Hagen met het nummer Big Bad Dog. Het is een rauwe opzwepende track waarin vuige bluesrock en Amerikanen naadloos samensmelten. Hagen etaleert niet alleen zijn goddroge en bezielde stemgeluid, maar imponeert ook met vlijmscherp gitaarwerk dat direct naar de keel grijpt.

Ilse de Lange behoeft nauwelijks introductie, maar met haar single Something Good weet ze toch weer te verrassen. Het nummer is een bitterzoete, weemoedige country poptrack die perfect past bij haar internationale sound.

Ik blijf in eigen land met de Utrechtse indie pop en rootsformatie The Maureens en een single Crying for the Moon, afkomstig van het album Don't Give Up. De band staat bekend om een prachtige zonovergoten West Coast harmonieën die doen denken aan de Beach Boys en de Jayhawks. Dit is een kunstwerkje vol sprankelende gitaren en een weemoedige ondertoon.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Singer-songwriter Jimmy Cantwell levert met Cowboy Singer een prachtig, nostalgisch eerbetoon af aan het muzikantenleven. Het nummer is traditioneel van opzet, met een prominente rol voor de akoestische gitaar en een sfeervol huilende pedal steel. Cantwell zingt met een doorleefde warme stem over de romantiek en de schaduwzijde van het reizen langs de honky-tonks.

Wederom aandacht voor het album van de maand Feline Era van India Raimi. Six Feet Under is een gitzwarte uptempo country track waarin Raimi afrekent met de spoken uit haar verleden. De stuwende ritmesectie en het dreigende gitaarspel versterken de duistere, bijna gotische sfeer van de tekst. Raimi zingt met een ongekende felheid en venijn, waarmee ze bewijst dat haar Feline Era synoniem staat voor ultieme muzikale bevrijding en kracht.

0: De Ierse country scene is levendiger dan ooit en dat bewijzen Derek Ryan en Jack Keogh met hun gezamenlijke single Plow on Paddy. Het nummer is een uiterst aanstekelijke en opzwepende track die de Keltische roots prachtig verweeft met traditionele country. De herkenbare stemmen van de heren harmoniëren fantastisch over een vrolijk ritme vol banjo en fiddle. Het is een ode aan de hardwerkende arbeider die met zijn opbeurende karakter gegarandeerd voor een glimlach en een tappende voet zorgt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Australische countrybelofte Tyler Rodriguez en haar single Honky Tonk Healing. Dit nummer is een heerlijke, energieke terugkeer naar de traditionele Honky Tonk sound. Compleet met jankende steelgitaren en een swingende piano. Rodriguez zingt met een krachtige en zelfverzekerde stem over het verwerken van een gebroken hart op de dansvloer. De perfecte afsluiter van dit uur, die je met een flinke dosis energie achterlaat voor het tweede deel.

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpener Waard.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik heb voor dit 2 uur minstens zoveel moois voor je in petto. Ik opende met een flinke dosis karaktermuziek van Ray Wiley Hubbard, waarna ik snel doorga naar de vaste rubrieken met daarin een speciaal eerbetoon. Laat de muziek maar spreken. Zoals gezegd, Ray Wiley Hubbard opende het 2 uur met Cassette Mixtape. Dat was een geweldige en karaktervolle opener die direct de juiste toon zette voor dit 2 uur van de uitzending.
1: Crossroads. Crossroads Country Flashback.
0: We luisteren achtereenvolgens naar 2 van hun allergrootste successen, te beginnen met de energieke uptempo klassieker Why Not Me uit 1984.

Nu nog het eveneens zeer succesvolle en prachtige ingetogen Love is Alive. Beide tracks etaleren op fenomenale wijze de ongeëvenaarde vocale chemie tussen moeder Naomi en dochter Wynonna. De minimalistische, doch uiterst effectieve productie geeft hun stemmen alle ruimte om te schitteren en de luisteraar diep te raken.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In de tragicomische track Crying in My Lingerie horen we haar op haar best. Kwetsbaar, theatraal en gezegend met een flinke dosis humor. Muzikaal gezien is het een meeslepende, trage honky-tonk ballad, waarin Remy met dramatische uithalen haar liefdesverdriet bezingt. Het nummer balanceert knap tussen diep emotioneel drama en een knipoog, wat haar enorme vakmanschap als songwriter nogmaals onderstreept. Will you

De vierkoppige formatie Sad Daddy brengt met hun single Let's Go Fishing een heerlijke, onbezorgde sfeer in de uitzending. Hun muziek is een aanstekelijke mix van old-time stringband music, vroege jazz, blues en traditionele bluegrass. Met instrumenten als de banjo, fiddle en contrabas creëren ze een organisch en warm geluid dat uitnodigt om achterover te leunen.

De broers Paige Burcombe en Jack Torrey, beter bekend als de Cactus Blossoms, leveren met de single Lately I've Let Things Slide een prachtig staaltje retro country af. Het nummer is een cover van de Britse legende Nick Lowe, maar de broers gieten er volledig hun eigen herkenbare sausje overheen. Hun loopzuivere fluwelen broederharmonieën doen direct denken aan de Everly Brothers en tillen de weemoedige tekst naar een hoger niveau.

0: De cover van deze week.
1: De Schots-Canadese Johnny Reed met zijn interpretatie van Under the Boardwalk. Waar we in het eerste uur de soulvolle original van de Drifters hoorden, geeft Reed er hier een geheel eigentijdse country twist aan. Met zijn krachtige, tikkeltje schorre bariton en een rijke instrumentatie vol blazers en gitaren blaast hij de klassieker nieuw leven in.

Singer-songwriter Matthew Ryan staat al jaren bekend om zijn diepgaande emotionele songs. En het is op Through Your Life niet anders. Afkomstig van zijn album A Little Imperfect is dit nummer een rauwe folk-rock track die je koud op de kleren valt. Ryan's doorleefde en gruizige stemgeluid snijdt door de minimalistische sfeervolle productie heen. Het is een song over overleven, liefde en de littekens die het leven achterlaat.

In het speciale songwriterblokje eren we het vaak onderschatte genie van Dolly Parton als componist. Door te luisteren naar drie van haar meesterlijke creaties, gezongen door andere grootheden. Eerst Emmylou Harris, die een breekbare en indrukwekkende versie neerzet van het hartverscheurende To Daddy. Daarna hoor je outlaw-legende Waylon Jennings, die met zijn stoere, doch gevoelige bariton schittert in het romantische Waltz Me to Heaven.

Tot slot van dit blokje Merle Haggard met zijn ijzersterke verhalende vertolking van Kentucky Gambler. Drie totaal verschillende artiesten die bewijzen hoe fraai de composities van Dolly Parton werkelijk zijn.

0: loses much more than he wins, much more than he wins.
1: Voor een stevige, grensverleggende sound schakelen we over naar Jay Buchanan, de frontman van Rival Sons met True Black. Deze track balanceert op de grens van rauwe bluesrock, southern rock en alternatieve Americana. Buchanan's vocale prestatie is werkelijk grensverleggend. Zijn krachtige, soulvolle uithalen grijpen je direct bij de strot.

0: in de Spotlight.
1: Spanje is het doel van deze rubriek met als gast de verrassende countryformatie The Wild Horses. Eerst aandacht voor het bijzondere Por El Camino Estrecho. Een prachtig en uniek nummer waarop de band samenwerkte met de bekende Spaanse rockmuzikant Quiqui González. Direct daarna het Engelstalige Simple Country Boy. Een heerlijke neo-traditionele country track die zo uit Nashville had kunnen komen. De band laat met deze twee opeenvolgende nummers hun enorme veelzijdigheid horen.

Met de prachtige dankbare woorden van Joshua Ray Walker zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. 2 uur vol country Americana rootsmuziek vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Hey Gert, is het al weekend?
7: De infoshow met Gert van den Berg.
6: Elke vrijdag van 3 tot 5.
7: De infoshow met Gert van den Berg.
8: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische plaat onder redactie en presentatie van...
9: Gert van den Berg.
10: Dames en heren, goedemiddag.

het Eurovisie Songfestival van 1980 alweer. Wat was hij? Johnny Lyon. What's another year? En goedemiddag allemaal, het is vrijdagmiddag en we bedanken Kees.

Zo is het. Het is weer vrijdagmiddag. Het is wel een beetje herfstachtig de laatste week, zeg maar. Ik had lekker de laatste tijd bijna geen jas meer aan op de fiets. En korte broek aan. En ja, de laars een beetje opgeruimd. Lekker slippertjes aan en zo. Nou, we hebben alles weer op kunnen zoeken, zeg. Het lijkt wel herfst. De afgelopen week. Laten we hopen dat het maar snel beter gaat worden. Maar ja, dat is het enige waar we helaas niks aan kunnen doen. En dat is het weer. Dus we moeten het allemaal maar weer een beetje afwachten. Eén vaste waarde is er in uw leven, luisteraars. RTV Krimperwaard is er. Op radio, tv en internet is u of ons niet te missen. En wij houden u op de hoogte. En we draaien hopelijk nu dan ook nog eens even een leuke plaat tussendoor. En we hebben er lekker een bakje koffie bij genomen. Dus we gaan er een gezellige vrijdagmiddag van maken. En wat gaan we allemaal doen in het eerste uur? We praten even met Michael de Hoog. Hij is de voorzitter van de truckrun Krimperwaard. Want morgen gaat het weer gebeuren. Ja, je hebt er niet zoveel van gehoord, maar het gaat toch echt wel door. We praten ook met Tim Brinkman. En het gaat over het Food Truck Festival dat volgende week in Krimpen aan de Lek wordt georganiseerd. We praten ook met Amber Merkers. Zij is van de stichting Jarige Job. Wat is er nou eigenlijk voor een stichting? Wat doen ze nou eigenlijk? Daar gaan we straks even wat meer over horen. We praten ook met Corina. En dat gaat allemaal over de Haastrecht lopen. Want die wordt volgende week ook weer georganiseerd. Ja, dan kan je eventueel nog even aanmelden als je mee wilt doen. We praten ook met Erik Bode. Hij is van de natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude. Want aanstaande zondag is het weer de jaarlijkse open dag. We hebben de Chris Keuze nog. Ik praat ook met Peter Paul de Bruin. Over een zomerrit, nou, als ik het een beter herfstrit zeggen, van de Skymasters. Dat is een mooie puzzelrit met opdrachten. En die wordt georganiseerd in de mooie omgeving van de Zuidplas. En we bellen nog even met Ruud Bakker. Dat en allemaal nog veel meer kan je horen als je blijft luisteren.

0: Oh, de plaat is al afgelopen, luisteraars. Ik zit zo gezellig te kletsen hier, oh, met Michael. En opeens is de plaat al afgelopen. Dat was Donna Summer hier bij het TV Krimperwaard, luisteraars. En aan de telefoon hebben we Michael de Hoog. Hij is de voorzitter van de truckrun Krimperwaard. En ja, een hele goede middag. Fijn dat jullie even aan de telefoon hebben. Want ik zei het net eigenlijk tegen jou. Ja, morgen is de truckrun. Maar ik heb er nog weinig over gehoord en gelezen. Hoe komt dat?
1: Ja, het is, we zaten ook nog met een beetje een paar obstakels die we tegenkomen. Nou, we hadden het sowieso al doorgegaan. Alleen, het is eventjes niet helemaal lekker gelopen met de info. We hebben het wel op de social media gehad. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk social media. We hebben wel in contact gestaan, maar het contact was steeds een week pas. Dus dat was een beetje laat. Dus, maar dit is weer een leermomentje van volgend jaar, zeg maar.
0: Ja, maar het maakt niet uit. Wij zijn er nog even, luisteraars. Wij maken er nog even melding van. Want morgen gaat het allemaal weer gebeuren. Wat kunnen we allemaal verwachten morgen?
1: Ja, een hoop lawaai weer.
0: Hoop lawaai.
1: En een hoop blije gezichten.
0: Kijk,
1: en hopelijk ook langs de baan.
0: Ja, daar doe je het natuurlijk voor. En met hoeveel trucks gaan jullie morgen rijden?
1: 125 trucks.
0: Zo, het is weer een hele organisatie.
1: Politie, brandweer, ja, het is echt een hele organisatie. Maar het is wel elk jaar weer super om te doen. Ja, we kijken er echt altijd wel echt een jaar vooruit.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Komt het nou allemaal nog een beetje uit om dat allemaal te organiseren? Ook financieel en met vergunningen en zo? Want volgens mij is het een heel werk om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, het is zeker een hoop werk, hoor. En gelukkig hebben we ook sponsoren. Dat is echt natuurlijk helemaal super dat de mensen ons willen sponsoren daarvoor. Dat is ook helemaal top, en zeker in deze branche. En de meeste mensen weten dat het voor verstandelijk gehandicapt is. Ja, het is toch altijd wel een leuk doel om voor te sponsoren. Dus dat scheelt voor ons ook altijd wel.
0: Ja,
1: ja, en het organiseren is altijd wel gewoon... dat hoort er ook bij. Het is gewoon leuk om te doen.
0: Ja, dat is zeker. Is er een grote club vrijwilligers die dat voor elkaar krijgt ieder jaar?
1: Ja, we hebben heel veel vrijwilligers, gelukkig. Er zijn heel veel mensen die ons altijd graag willen helpen. En ons vaste team natuurlijk, dat scheelt ook wel.
0: Hmm.
1: Dus ja, en zo draaien eigenlijk alles door het jaar ermee. We zijn er eigenlijk wel heel het jaar mee bezig, hoor, met alles.
0: Hartstikke mooi. En hoe laat gaan jullie morgen beginnen?
1: Het is om 11 uur rijden we weg bij Koekoekslijn. De rit is weer ietsje veranderd omdat we weer een wegopbreking hadden. Dus, maar dat is een krimp aan de IJssel. Nou ja, geen paniek. We hebben gelukkig hele goede verkeersregelaars. Dus dat komt allemaal goed.
0: Hartstikke goed. En door welke plaatsen gaan jullie een beetje voor de mensen die misschien langs de kant willen gaan staan?
1: Ja, normaal gesproken gingen wij natuurlijk over de dijk bij Gouwerak. Maar ja, dat is een no-go. Daar kennen we gewoon echt totaal niet overheen. Dus we gaan vanaf Stolwijk gaan we eigenlijk weer binnendoor richting Berkenwoude. Berkenwoude rijden we helemaal parallel weg over de landwegjes richting Oudekerk. En dan over de kerkweg dan proberen we onze weg weer te volgen over de dijk naar Krimp aan de IJssel.
0: Oké, dus iedereen kan mooi gaan staan en ze horen jullie vanzelf al aankomen met dat getuter. En tot hoe lang gaat dat ongeveer door?
1: Ja, meestal verwachten wij weer dat wij rond een uur of drie terug zijn. Alle vier op het Koekoeksplein, dat alle auto's weer netjes geparkeerd zijn. De bijrijders netjes afgeleverd zijn bij ons. En dan nog een klein feestje, hè?
0: Nou, hartstikke gezellig allemaal.
1: En wat te eten en wat te drinken, een beetje muziek, een loterijtje. Dus in principe helemaal top. Nog een feestje achterna ook.
0: Nou, hartstikke goed. En de mobiele studio van RTV Krimperwaard is er ook bij, luisteraars.
1: Dus... altijd top dat jullie erbij zijn.
0: Ja, u kunt het ook volgen via de radio. En er zal ongetwijfeld ook gefilmd worden, denk ik, voor de tv. Dus dan kunt u het later nog eens even terugzien.
1: Dat is altijd leuk, hè? Dat is voor onszelf ook wel leuk om terug te zien, hè? Want we zijn natuurlijk altijd wel even keihard bezig.
0: Ja, daarom heb je het allemaal niet zo in de gaten, natuurlijk. Nou, Michael...
1: Ga er ook langs heen.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ik wens jullie heel veel succes morgen. En laten we hopen dat het een beetje droog is, maar dat weet je nooit met het weer natuurlijk. Maar goed, ze zitten lekker in de truck, dus dat valt wel mee, denk ik.
1: Ja, we gaan ervoor duimen. Ik zelf zou een nat pak overhouden. Ik zit zelf op de motor, ik rij vooraan, dus ik hou het allemaal een beetje in de smiezen. Maar het gaat helemaal goed, we gaan er gewoon een hele mooie dag van maken.
0: Hartstikke mooi. Veel succes en tot de volgende keer.
1: Hey, bedankt, tot de volgende.
0: Tot ziens, dag.
1: Doei.
0: Doei.
2: Het ritme van het groene hart.
3: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De Info Show.

0: Samantha te zingen op de radio bij RTV Krimperwaas. En ja, zo nu dan heb ik best wel eens even trek en een lekker bakje koffie. En dat gaan we zeker even doen.
1: Hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, doe maar. Dat lusten we wel op deze vrijdagmiddag. Terwijl wij aan de telefoon zitten met Tim Brinkman. Tim, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Gert.
0: Ja, we hebben je weer even gebeld, want volgende week is het weer zover. En dan kunnen de mensen het vast even in hun agenda zetten. Want er wordt weer een foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Wat kunnen we allemaal verwachten volgende week? En waar gebeurt het allemaal?
2: Nou, het gaat net als altijd weer gebeuren op IJsvereniging Tielf. We hebben deze week expres even goed laten regenen dat het gras weer mooi groen wordt. Dus volgende week wordt het heerlijk weer.
0: Oh,
2: we hebben weer springtussens. Er komen 13 foodtrucks deze keer.
0: Zo.
2: Met van sushi tot aan barbecue. Dus eentjes vissen voor de kinderen. En met uitschieter hebben we zondag hebben we Caribi aan de Lek. Dat is speciaal voor de mensen die geen geld hebben om naar Curaçao te vliegen. Hebben we Curaçao naar Krimpen gehaald. En dan zenden we Curaçao Duitsland uit. En daarna Nederland-Japan op een groot ledscherm.
0: Hartstikke leuk. En de mensen mogen gratis kijken, want dat is al besloten. Dus dat scheelt ook weer natuurlijk. En het is dus vrijdag, zaterdag en zondag. En zijn jullie die dagen, alle dagen, de hele dag geopend? Of is dat een gedeelte van de dag?
2: Nee, een gedeelte van de dag. Vrijdag gaan we om 16:00 open tot 23:00 avonds. Met, en als de avondvierdaagse van Krimpen aan de Lek eindigt bij ons op het veld. Dus gezellig druk is het gelijk. En zaterdag gaan we open vanaf 2 tot 23:00 s'avonds. En zondag zijn we open van 2 tot, tot 12:00 s'avonds.
0: Nou, dat belooft hartstikke mooi te worden. En je hoort het al, luisteraars. Hij zegt het al, Tim. Het wordt mooi weer. We zullen het nog eens navragen bij onze weerman. We hopen er wel allemaal op natuurlijk. Want het leek de afgelopen week wel herfst.
2: Nou, ja, het leek wel winter weer, het hoort er een beetje bij, dus volgende week wordt het mooi.
0: Nou, hartstikke mooi, daar zijn we blij mee. Dus noteer het vast even op de kalender, luisteraars. 12, 13 en 14 juni, het Foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. En waar was het ook weer, zei je?
2: IJsvereniging Tielf, de Hoop 31 in Krimpen aan de Lek.
0: Zorg dat u erbij bent en volgende week dan bellen we Tim gewoon nog even een keertje.
2: Gezellig. Ik spreek jullie volgende week, hè.
0: Oké, Tim bedankt. Fijn weekend. Doei.
3: Je luistert naar de Infoshow met Gert van den Berg.

0: bij RTV Krimperwaard. De vrijdagmiddag in de Infoshow. Hartstikke leuk dat je luistert. Goedemiddag.
1: Fijn dat u bent afgestemd op onze lokale omroep RTV Krimperwaard. Luister en geniet van onze muziek en informatie. Dit van maandag tot en met zondag. 24/7.
0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Amber Merkus. Zij is van de stichting Jarige Job. Amber, hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Als eerste maar eens even de vraag voor de mensen die dat niet weten. Wat is dat voor een stichting?
2: Ja, Stichting Jarige Job helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren als er thuis niet genoeg geld voor is. En wij geven een verjaardagsbox met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus denk aan slingers en ballonnen om de woonkamer te versieren. Alle ingrediënten voor een taart om te maken met elkaar. Tractaties voor in de klas en uiteraard cadeautjes.
0: Zijn dat veel kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren in Nederland?
2: Nou, wij bestaan inmiddels 16 jaar en wij hebben begin dit jaar de 1 miljoenste verjaardagsbox uitgereikt.
0: Zo.
2: Dus dat is niet niks. En op dit moment helpen wij 14.000 kinderen per maand aan een verjaardag.
0: Zo, dus er is wel behoefte aan, zeg maar.
2: Nou zeker, wij merken dus het afgelopen kwartaal al een toename van 10% ten opzichte van het jaar ervoor.
0: Zo, en hoe is het ooit zo begonnen? Was iemand die trok zich dat aan en die is die stichting begonnen? Of?
2: Nee zeker, want ik zit er zelf bijna ook al zo lang bij.
0: Okay.
2: En echt vanuit de gedachte van hoe belangrijk het vieren van de verjaardag is. En helemaal als je dan zelf ook kinderen hebt. En de eerste verjaardag werd de oprichter eigenlijk overspoeld met cadeautjes voor zijn jarige kind. En zij wonen zelf in een buurt die veel ongelijkheid eigenlijk kent qua financiële achtergrond. En dat maakte dat ze wel dachten van ja, dit kan niet in iedere huis overal hetzelfde zijn. En dit kan ook niet vanzelfsprekend zijn dat kinderen zomaar zoveel cadeautjes krijgen voor een verjaardag. Dus zij vonden dat daar iets aan gedaan moest worden. En tegelijkertijd was er ook een onderzoek wat plaatsvond dat er sociaal isolement in Nederland voor zorgt dat kinderen niet mee kunnen doen en zelfs zich ziek melden op de dag van hun verjaardag, omdat ze niet kunnen tracteren.
0: Ja, dat zou toch eigenlijk niet moeten kunnen. En daarom is het heel goed dat jullie er zijn. En dan vraag ik me af, wie betaalt al die pakketten? Want dat geld moet ook ergens vandaan komen, denk ik.
2: Ja, klopt. Wij financieren die verjaardagsboxen met hulp van donaties. Van zowel particulieren als bedrijven. We krijgen een klein beetje subsidie. Maar dat maakt dat we heel erg ons best moeten doen om die financiering mogelijk te maken. Want één verjaardagsbox is €35.
0: Ja, daarom. Op dit moment hebben jullie een landelijke actie met PostNL. Wat is dat voor een actie?
2: De verjaardagsboxen worden thuis bezorgd door PostNL of gedeeltelijk via het netwerk van de voedselbanken verspreid. En dat doen we al lange tijd samen met deze logistieke dienstverlener. Maar tegelijkertijd pakken we twee keer per jaar bundelen we onze krachten om aandacht te vragen voor kinderen in armoede. En dat doen we dus ook met deze zomeractie. Waarbij een pakketje of een bestelling in een webshop kan jij voor kiezen om dat in plaats van thuis te laten bezorgen naar een pakketpunt. Of naar een pakketautomaat. En als je voor die keuze gaat, dan draag je bij aan de verjaardag van een kind.
0: Daardoor, ik zal die naam nog één keer noemen, doneert PostNL een bepaald bedrag aan jullie.
2: Absoluut. Een heel mooi bedrag waar we heel veel verjaardagsboxen van mogen kunnen maken.
0: Ja. Mocht er op dit moment mensen zitten te luisteren die toch ook in zo'n situatie zitten dat ze eigenlijk niks kunnen doen als hun kinderen jarig zijn. Hoe komen ze met jullie in contact?
2: Nou, ze kunnen direct meer informatie vinden op onze website. Dat is stichtingjarigjob.nl. Daar staat onder andere op hoe je een aanvraag voor een verjaardagsbox kan doen. Of er kan hulp gevraagd worden via de vaste hulpverleners. Waar de meeste gezinnen vaak ook al hulp van krijgen. Omdat als er niet genoeg geld is voor een verjaardag, zijn er waarschijnlijk nog meer financiële uitdagingen. En daarom werken we samen met heel veel hulporganisaties. Als de Voedselbank en Stichting Weergeld.
0: Fijn dat jullie er zijn. Zeker voor die kinderen die dan toch hun verjaardag weer kunnen vieren. Amber, ik wil je hartelijk bedanken dat je even tijd had om hier in de uitzending te komen. Namens de stichting Jarige Job. Fijn weekend en graag tot een andere keer.
2: Dankjewel.
0: Tot ziens. Dag.

0: lekkere muziek uit de jaren 60. Je hoort het hier bij RTV Krimpelaard op vrijdagmiddag in de infoshow. En we hebben een sportief bericht, luisteraars. We hebben ook een hele sportieve dame, denk ik, aan de telefoon. Dat is Corina. Corina, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Jij zit in de organisatie van de Haastrechtloop. En voor de mensen die niet weten wat het nou precies is, lijkt me sterk, maar het zou kunnen. Wat is de Haastrechtloop precies?
1: Nou, de Haastrechtloop is een loop in en rondom Haastrecht. Die we eigenlijk al voor de 14e keer dit jaar organiseren. En je kan dan zeg maar inschrijven voor de 5 en de 10 kilometer loop. En in de middag hebben we ook nog een kidsrun en die is 1 kilometer.
0: Nou, hartstikke leuk. En jullie verwachten sowieso lekker weer, want hij wordt volgende week vrijdag georganiseerd, luisteraars. Het kan nooit slechter dan de afgelopen week, zeg maar. Hè?
1: Nee, het is vandaag en de afgelopen dagen niet echt best. Nou, we hebben echt al een paar jaren heel warm gehad. En wat ons betreft zou het heel fijn zijn als het rond de 20, 22 graden is. Dus volgens mij geven ze dat ook wel een klein beetje op volgende week. Dus
0: nou, dat zou super zijn. Dat zou wel mooi zijn als dat verhoord wordt, luisteraars. Want dan loop je gewoon het lekkerste, zeg maar, rond de 20 graden.
1: Ja, dat is misschien voor iedereen anders. Maar als het s'avonds nog 6, 27 graden is, dan is het best wel heel erg warm. Ja, lopen mensen zich toch vaak net even iets te hard, omdat ze toch een mooie tijd neer willen zetten. En dat ja, is niet echt aan te raden eigenlijk. Dus Vandaar zijn we, als het iets cooler is, zou dat echt fijn zijn.
0: Nou, dan gaan we het afwachten. Kunnen de mensen zich nu al aanmelden of gebeurt het op de dag zelf?
1: Beide is mogelijk. We hebben al een paar weken de inschrijving geopend via de website www.haastrechtloop.nl. En eigenlijk op de vrijdag zelf kan je ook nog inschrijven.
0: Oké. Zijn er veel vrijwilligers nodig om zo'n gebeuren te organiseren?
1: Nou, wij zijn zelf met z'n vieren om eigenlijk echt eigenlijk alles in gang te zetten en ja, zeg maar de hele voorbereiding te doen en voor de dag zelf. Maar we hebben ook wel een aantal verkeersregelaars nodig. Mensen die voor en na de loop willen fietsen, zeg maar vooraan en achteraan. Mensen van de EHBO, drinkwaterpunten. Dus ja, zo heb je best wel heel wat mensen nodig eigenlijk op één dag. Ja.
0: Maar het is wel gelukt om die allemaal te vinden, zeg maar.
1: Nou, wij hebben nog wel eigenlijk een paar, 1, 2 of 3 verkeersregelaars erbij. Zou nog heel fijn zijn. Die oproep hebben we ook op de social media's gezet. Maar wie weet hoort iemand ons nu nog.
0: Ja, nou, dat zou mooi zijn. En dan gewoon even via jullie e-mailadres even melden.
1: Ja, via ons e-mailadres of via de Insta-pagina of Facebook-pagina kan het ook, dat je een berichtje stuurt om je aan te melden. En dan nemen wij contact verder op.
0: Oké. Hoe laat begint het volgende week en waar is de start en de finish?
1: De 5 kilometer start om 7:30, 10 kilometer om 7:45. En om 4 uur 's middags is de kids run. En de start en de finish is eigenlijk vanaf het Concordiaplein in Haastrecht.
0: Nou, dat weet iedereen wel te vinden, dus dat is geen probleem. Zet het vast op de kalender, luisteraars. Voor de zekerheid bellen we volgende week gewoon nog een keertje. Nou, ik wil jou hartstikke bedanken, Corina, dat je even tijd had. En nog een heel fijn weekend en nog ja, veel succes met de voorbereidingen.
1: Graag gedaan, bedankt.
0: En tot ziens. Dag.
1: Doei.
2: Hallo mensen van de radio, hier is mijn opa. Gert van den Berg. Opa op de radio. Luister eens wat een leuk liedje zegt.

0: plaatsen. Prins Mohammed op vrijdagmiddag in de infoshow. Fijn dat je luistert. We zijn er op radio, op tv. Want op de tv kan je ons ook horen. En op DAB Plus ook nog op de FM. Dus u kunt ons bijna niet missen. En aan de telefoonluisteraars hebben wij Erik Bode. Erik, een hele goede middag.
1: Goedemiddag deze vrijdag.
0: Ja, jij bent van natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude. En ik heb jou even gebeld, want aanstaande zondag organiseren jullie weer de jaarlijkse open dag. Waarom doen jullie dat sowieso, zo'n dag organiseren?
1: Ja, we merken toch dat er wat interesse is in het natuurisme. En we merken ook dat er wat schroom is om dat te gaan doen. En daarom willen we dit zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. En dat is de reden dat we een open dag organiseren. Ja. Dat doen we in samenhang met Zon en Leven Landelijk. Zon en Leven is een organisatie van 9 afdelingen. En die hebben allemaal een mooi terrein. En die doen het weer eens samen met de NFN, de Nederlandse Federatie van Natuuristen. Okay. Dus het is een landelijke datum.
0: Ja, en is het zo dat het ook jonge lui aanspreekt? Of zeg je van nou, daar zouden we wel wat meer van willen hebben?
1: Allebei, daar zouden we wel wat meer van willen hebben. Maar we hebben juist een aantal weken geleden zijn de JNVN, de Jong Natuuristen in Nederland. Die zijn met meer dan 50 jongeren allemaal bezig kamperen bij ons het hele weekend. Dus ja, er zijn zeker jongeren die naturistisch zijn en zich ook in die kringen bewegen. Maar je kunt er altijd meer bij.
0: Uiteraard. En jullie hebben een heel mooi gebied, heb ik me laten vertellen. Ik heb toevallig een paar collega's van jou vorig jaar nog geïnterviewd op tv bij ons. Het is ook een heel mooi natuurgebied waar jullie zitten.
1: Zeker, we zitten midden in het Groene Hart. Ook het Zuid-Hollands landschap, die erkent dat het een heel mooi gebied is. Het is een oude eendenkooi. We bestaan dit jaar 55 jaar.
0: Zo.
1: Het is een heel mooi veengebied. Er is heel veel natuur. Het is heel lommerrijk. Dus er zijn veel bomen, veel schaduw. Er zit een mooie veenput in waar we af en toe even in plonzen. Het is een heel fijn gebied.
0: Ja, nou, dat is heel goed om te horen. Het is dan de Achterbroek 27A in Berkenwoude, luisteraars. Ik zie ook staan dat als er mensen komen, die willen komen kijken, dan mogen ze zelf kijken of ze hun kleding aanhouden of uitdoen.
1: Zeker, ja. Kijk, je moet het ook zo zien. Wij zijn natuuristen naakt als het kan. En als het niet kan, ben je niet naakt. dus ja, als je denkt het is koud, dan ga je natuurlijk niet in je blootje lopen.
0: Nee.
1: En dat heb je natuurlijk ook met, ik zeg altijd zo, als je bij Ajax werkt, loop je ook niet de hele dag in je Ajax en in je voetbalschoenen. En dat heb je bij Zon en Leven ook.
0: Ja, nee, en als het zo van dat weer is als de afgelopen week, dan denk ik ook wel eens, want het leek meer herfst onderhand. Dus we hopen dat zondag toch wel aardig weer is.
1: Ja, dat hopen we zeker. Maar dat is altijd iedereen vrij. En sommige mensen zeggen, nou, ik ben even gekleed omdat dat even fijner is. Dan is dat allemaal prima.
0: Ja. Ja. Van hoe laat tot hoe laat is het aanstaande zondag?
1: Van 11 tot 5.
0: U hoort het, luisteraars. Zorg dat u daar eens een keertje gaat kijken. Wie weet vindt u het ook leuk. Het zal toch een keertje zeggen. Het is aan de Achterbroek 27A in Berkenwoude. Erik, hartstikke fijn dat je even aan de lijn wilde komen. Ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat er heel veel mensen komen zondag.
1: Dankjewel. Fijn weekend en tot zondag allemaal.
0: Tot zondag. Tot ziens. Dag.
2: Welkom bij RTV Grimpenerwaard. De infoshow, presentatie, Gert van den Berg. Met muziek, informatie en altijd een gezellig praatje. De infoshow.

0: André Hazes, speciaal weer even voor Peter. Ik zit altijd te luisteren en die vindt het altijd leuk als er een plaatje langskomt van André Hazes. En misschien zijn er meer mensen die dat leuk vinden. Misschien vindt Peter Paul de Bruin dat ook wel leuk. Een hele goede middag, Peter.
1: Een hele goede middag, Gert. Ja, André Hazes kan soms ook leuk zijn.
0: Kan soms, niet altijd.
1: Nee. Ligt eraan wat de stemming is, hè.
0: Ja, dat is waar. Luisteraars, we hebben Peter Paul de Bruin even gebeld. Want hij zit bij de Sky Masters, klopt dat?
1: Dat klopt helemaal.
0: En dan vraagt iedereen zich natuurlijk af, wat zijn de Sky Masters?
1: De Sky Masters is een puzzelritvereniging die hun ritten uitzet in Nieuwekerk aan de IJssel.
0: Aha. En jullie organiseren aanstaande zondag weer zo'n puzzelrit?
1: Nee, zaterdagmiddag.
0: Oh, morgenmiddag. Morgenmiddag, sorry.
1: Ja, morgenmiddag vanaf 1 uur is er een puzzelrit georganiseerd. Die start bij View at the Park in Nieuwekerk aan de IJssel. En dat is met de auto. Je krijgt bij inschrijven op een gegeven moment een routebeschrijving. Daarmee ga je de route rijden. Onderweg kom je bordjes tegen met controles erop. Die noteer je op een kaart. Dat kunnen cijfers of letters zijn. En aan de hand daarvan weet de uitzetter of je de goede route hebt gevolgd. Okay. Natuurlijk probeert hij jou te misleiden. Bijvoorbeeld, een hele makkelijke voorbeeld is, na 5 lantaarnpalen aan uw rechterhand gaat u rechtsaf. De truc is, die lantaarnpalen zitten natuurlijk niet aan je hand vast.
0: Nee.
1: Dus dan rij je door.
0: En vandaar raak je dus de verkeerde route, zeg maar. Je komt niet uit waar je wezen moet.
1: Nee, en dan rij je dus tegen een routecontrole aan. Een oranje bordje met een letter of cijfer met herstelcodes eronder. En, zodat iedereen toch uiteindelijk weer op de goede weg terechtkomt.
0: Hartstikke mooi. Doen er altijd veel mensen aan mee?
1: Een autootje.

0: Het klinkt heel gezellig allemaal, zo'n puzzelrit. Dus als u daar aan mee wilt doen, aanstaande zondag, het begint dus om 1:00. En zeg nog even 1 keer waar ze precies moeten zijn bij de start.
1: A View at the Park, Klein Hitland 2 in Nieuwekerk aan de IJssel.
0: Peter Paul de Bruin, hartelijk dank. Heel fijn weekend en ik hoop dat er veel mensen meedoen.
1: Ja, bedankt Gert.
0: Tot ziens, dag.

0: op de radio bij RTV Krippelaert. En nu luisteraars Ruud Bakker op de telefoon. Op de radio.
1: Je stond de telefoon ook. Ja, bij mij wel.
0: Ja, bij mij ook. Ja. Nou, Ruud, een hele goede middag. Hij is van de theaterbakkerij, luisteraars.
1: Ja, hebben al jouw luisteraars zitten gewoon aan de telefoon dan te luisteren of zo? Nee.
0: Nee, maar jij gaat ook...
1: Zit het toch wel voor de radio, hoop ik?
0: Ja, de telefoon gaat weer via de radio. De ether in natuurlijk. Wel. Zo werkt het allemaal. Maar hoe gaat het bij jou daar op de Gouden Rakse Dijk?
1: Ja, lekker. Ik zeg net tegen in het voorgesprek dat we blij zijn dat er een dak op zit, Gert. Want
0: ja, het lijkt wel erg. Het
1: is gewoon ergens, hè?
0: Ja, het is,
1: is niet te geloven.
0: Nee, maar goed, alles wat er nu valt, valt niet volgende week.
1: Nee, dat heb ik goed. Dus, dat is prima. En die mensen die kennen wel lekker van dit weekend natuurlijk gewoon weer naar de theaterbakkerij. Genieten nou van onze Phil Collins undercover sessie met Boukebakker, bij veel mensen wel bekend. En dan gaan we hier Phil Collins doen. Ja, dat was weer een feestje.
0: Kijk.
1: Hey, Gert, ja. Dus even kijken, dat is de zaterdagavond. En zondag is het weer gratis toegang. Dan hebben wij weer onze Sunday Acoustic Live. Met de jongens van de Coming On Strong Golden Earring Band. Wel bekend van tv en Ahoy en zo. Die staan hier dan altijd op zondagmiddag gratis even niks lekker te spelen.
0: En u kan erbij zijn, luisteraars.
1: Ja, daar moet je van. Ja, meestal zit het helemaal vol is vol. Dus en omdat nou natuurlijk hier ook bij de theaterbakkerij hebben we natuurlijk nog een klein beetje last gehad van het afsluiten van de Haarstrisse brug.

0: over.
1: Maar het is over. En dus we hebben een hele leuke actie bedacht. Dus voor de mensen die komen, die kunnen, die krijgen een lot. En degene die dan wat wint, die gaat met hele mooie prijzen vandoor. En we doen een barbecue buffetje voor de mensen. Dus want we pakken even flink uit.
0: Het wordt gezellig.
1: De mensen hoeven allemaal niet meer zo ver om, hè. Dus we willen die mensen toch even bedanken en beloven. Een beetje bedanken voor die al die tijd toch gekomen zijn. Nou. Want het was niet altijd even makkelijk natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus we hebben wat te vieren dit weekend.
0: Hartstikke goed. En ik zag ook op internet staan dat bijna alle kaarten weg zijn, hè, voor die festivals.
1: De Undercover Festival, ja. Ja, helaas. Ik zou het zeggen voor de mensen die nog wilden komen, dat gaat niet meer. Voor ons is het heel mooi natuurlijk. Het is helemaal uitverkocht. Dus ja, maar voor de vrijdag, dat is natuurlijk weer iets anders. Want we hebben 3 dagen festival, hè.
0: Mm.
1: En vrijdag is het Oranje Geluk. Dus dan hebben we allemaal Nederlandstalige, bekende Nederlanders die op het podium staan te zingen. En daar zijn nog wel kaarten voor verkrijgbaar. Dus dat is ook leuk. Ja. En de zondag, dan is het Goudsgeluk Festival. Dat is dus 5 juli. Dan is het gratis toegankelijk. En dan is het een familiedag van vrienden, bekenden, kinderen, van alles en nog wat te doen hier achter op het trein.
0: Zet het op
1: de kalender. Ja, en dan hopen we natuurlijk op mooi weer, hè.
0: Ja, dat hopen we allemaal. Nou ja, ik zei het net al, wat nu geval is, valt dan helemaal niet meer. Dus laten we hopen dat het goed gaat.
1: Ja, zo is het. Dus we gaan het allemaal zien, joh.
0: Ja, en dus gewoon even op de website kijken. Daar kun je ook kaartjes boeken.
1: Zo is dat.
0: Oké. Okay. Ruudje, weer bedankt. Tot over 2 weken.

0: Je luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De infoshow met Gert van den Berg.

0: Terug naar de 70's hier bij RTV Krimpenerwaard op vrijdagmiddag. Deel 2 van de infoshow. We zitten lekker vol vandaag. En we hopen dat je het een beetje gezellig vindt. En dat je gewoon blijft luisteren sowieso tot de klok van 5 uur. Maar we zijn er gewoon 24 uur per dag met muziek en informatie. Zo is dat nu eenmaal. Wat gaan we doen in het tweede uur? Ja, we gaan ook nog even de Chris Keuze doen. Want door alle drukte is hij erbij ingeschoten. Maar hij komt dit uur gewoon even langs. Geen probleem. We bellen zo even met Hans Paling over het sportprogramma van RTV Krimpenerwaard. Want het loopt een beetje op zijn eind. Maar vanmiddag is er weer eentje. Tenminste, eigenlijk morgenmiddag. Zaterdagmiddag tussen 2 en 6 uur. Praat ook met Renate Oskam. Zij is van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. En ze heeft een noodkreet. Dus blijf luisteren. Praat ook met Gregor Smeets. Hij is van Schoonhoven Klassiek. En we hebben het over het springenparkconcert van aanstaande zondag. En we hopen met z'n allen dat het droog is. Ja. De Chris Keuze gaan we dus draaien. Praat ook nog even met Dennis Korevaar, onze programmaleider, over de radio-uitzending morgen van de Truckrun. En dat gaat allemaal gebeuren via de radio. Dus wanneer? Je hoort het straks allemaal hier op de radio. We bellen nog even met Dirk Molenaar, wat er morgen in zijn programma zit. We hebben de tv-gids nog meegenomen en de agrarische plaat. Dus we zitten lekker vol. Blijf luisteren.
1: Je luistert naar de infoshow met Gert van den Berg.
2: Gert van den Berg.

0: zeggen wel eens een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar goed, vrienden is altijd goed, want alleen is ook maar alleen. Vandaar dat we deze plaat eens een keer draaiden hier bij RTV Knipperewaard. Queen met Friends Will Be Friends. En we hebben een vrolijke vriend aan de telefoonluisteraars. En dat is Hans Paling van de Sportshow. Hans, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hè?
0: Wat kunnen we morgenmiddag verwachten tussen 2 en 6?
1: Nou ja, we zitten in de finale van de na-competitie morgen. En dat betekent, er zit ook nog een hele leuke Krimpen de Waard bij. Want Schoonhoven en Dilettant hebben vorige week allebei gewonnen. En ja, dat betekent dat zij morgen tegen elkaar moeten gaan uitkomen in de finale van de na-competitie. Omdat de winnaar van die wedstrijd, die plaatst zich voor de vierde, of voor de derde klasse volgend jaar. En de verliezer, die blijft vierde klasse spelen. Dus ja, daar staat wel wat op het spel morgen. We gaan die wedstrijd met twee verslaggevers slaan. Arie den Otter en Jan Ooms zitten allebei in Stolwijk, waar die wedstrijd gespeeld wordt. Want die wordt op een neutraal terrein gespeeld. En de twee ploegen zijn onderling overeengekomen om die wedstrijd in Stolwijk te gaan spelen. En oorspronkelijk staat die wedstrijd aangegeven om 2:30 te beginnen. Maar dat is een 30 minuten te later geworden. Want tussen 2 en 3 trekt ook de caravaan vrachtwagens door Stolwijk heen. De truckrun inderdaad. En dus heeft men besloten om die wedstrijd 30 minuten te later te laten beginnen. Zodat dat in ieder geval wel gepasseerd is. Ja, dan hebben we nog een wedstrijd morgen. Dat is Lekkerkerk. Die plaatsten zich rechtstreeks voor de finale van de na-competitie door als tweede te eindigen in de reguliere competitie. En dat betekent dat zij morgen de finale gaan spelen tegen Bernardus. En dat is een ploeg die uit de regio Den Haag komt. Zelf ga ik die wedstrijd verslaan. Die begint wel om 2:30. Ook die wedstrijd wordt op neutraal terrein gesteld. En dat is bij Bifair in Waddinxveen. Dus daar zal ik morgen naartoe moeten. Ja, dan is er nog een ploeg in de na-competitie actief. Dat is Spirit. Die gaat morgen beginnen tegen het Zeeuwse Axel. En mocht Spirit winnen, dan plaatsen zij zich voor de finale van de na-competitie voor de tweede en derde klasse. En die wordt volgende week op neutraal terrein gespeeld. Dus dat is even afwachten. En ook alvast vooruitkijkend volgende week, dan is er de finale van de Krimpen de Waard Cup bij FC Kerkouw. En die gaan we natuurlijk ook zeker helemaal volgen. Nou, in de studio zit morgen Erik Rietveld. En ja, omdat het maar twee wedstrijden zijn, kan dit ook lekker in zijn eentje af.
0: Nou, hartstikke goed. We gaan luisteren tussen 2 en 6. En is dat dan bijna de laatste sportshow, Hans?
1: Ja, het is volgende week maken we de laatste. Dan is als Spirit doorgaat, dan speelt Spirit het finale van de na-competitie. Dat zei ik al. En we gaan dan ook zeker aandacht schenken aan die finale van de na-competitie om de Krimpen de Waard Cup. En dat is dan het eind van het sportseizoen 2025-2026.
0: Oké, we gaan het allemaal meemaken bij RTV Krimpen de Waard. Hans, jij bedankt en graag tot volgende week.
1: Oké,
0: tot ziens, dag.
2: Doei. Het ritme van het groene hart.
3: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de infoshow.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Renate Oskam. Zij is van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Renate, hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Hoe gaat het met de gymnastiekvereniging LDO? Want ik kan me nog herinneren dat toen onze kinderen klein waren, gingen ze allemaal naar de gymnastiekvereniging. Is dat nog steeds zo?
1: Nou, veel kinderen wel, gelukkig. En daar zijn we hartstikke blij mee. Stolwijk biedt natuurlijk ook volleybal en voetbal. Daar sporten ook heel veel kinderen, gelukkig. Dus, en dat is ook helemaal oké, want hoe meer kinderen sporten, hoe beter. Maar met LDO gaat het heel erg goed.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Toch kreeg ik afgelopen week een noodkreet van jou. Want jullie hebben een probleem wat niet zo snel opgelost kan worden. Wat is er precies aan de hand?
1: Nou ja, dat klopt. We hadden een hele trouwe trainster al 14 jaar voor onze jeugdgroepen staan. Die dat altijd met veel plezier gedaan heeft. Maar zij heeft aangegeven iets anders te willen doen na al die jaren. Nou, wat wij goed kunnen begrijpen. Dus we zijn heel hard op zoek gegaan naar een nieuwe trainer of trainster voor onze kinderen. Maar dat blijkt echt lastiger dan verwacht. We hebben echt heel veel geprobeerd en via heel veel kanalen en vacatures uitgezet en onze netwerken aangeboord. Maar we hebben nog niemand weten te vinden, helaas.
0: Ja, dat is toch een probleem. Hoe komt dat nou? Zijn er zo weinig? Of moet je ook speciale diploma's hebben als je dat gaat doen?
1: Nou, we willen wel iemand voor de groep die een bepaald niveau heeft, bepaald opleidingsniveau. Nou, je staat natuurlijk ook in werk met kinderen, dus we willen wel natuurlijk daar ook gewoon onze verantwoordelijkheid in nemen. Maar ja, er worden natuurlijk ook genoeg opleidingen aangeboden die opleidingen verstrekken. Dus in principe zijn er mensen genoeg, alleen wij hebben ze niet kunnen vinden. En wij hebben ook wel signalen dat het bij omliggende verenigingen ook lastig is. Dus ja, waar ze zitten weet ik niet zo goed. Maar ja.
0: Dat is baal. En laten we hopen dat er iemand naar RTV Krimpermaat zit te luisteren. Die zegt van nou, ik wil wel. Want, ja. Ja, maar het is toch heel raar, joh. Want het is ook een groot probleem. Want je schrijft ook van ja, als er niemand komt, dan moeten we met die groepen stoppen.
1: Ja, en dat zou natuurlijk echt hartstikke jonger zijn. Want er gingen ongeveer 70 kinderen vanaf 2,5 tot een jaar of 14 bij ons. Een lekker uurtje per week bewegen, gymmen, veel plezier maken. En het zou natuurlijk super zonde zijn als dat niet meer kan doorgaan.
0: Nee, maar het gaat dus maar over 1 of 2 uurtjes in een week.
1: Ja, 3 uurtjes is het nu. Ja.
0: Nou, je hoort het, luisteraars. Nou, ja. Laten we toch hopen dat er iemand te vinden is. Als er iemand zit te luisteren die denkt dat is wat voor mij. Waar kunnen zij zich aanmelden?
1: Zij kunnen mailen naar info@ldostolwijk.nl. Of zij kunnen met mij contact opnemen.
0: Ja, en moet je dan je telefoonnummer even geven? Of?
1: Ja, kan ik dat zo roepen?
0: Ja hoor, dat kan je zo roepen.
1: Ja? Ja. Oké, dat is 06-1881-4723.
0: Misschien nog één keertje?
1: 06-1881-4723.
0: Nou, laten we hopen dat er iemand reageert, want het zal toch zonde zijn als die groepen moesten stoppen.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Oké. Renate Oskam van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Hartstikke bedankt en heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens. Dag.

0: Tomorrow. Maybe Tonight. Earth and Fire. We gingen terug in de tijd naar de jaren 70 hier bij RTV Krimperwaard. In de infoshow op vrijdagmiddag. Aan de telefoon hebben wij Gregio Smeet. Hij is van Schoonhoven Klassiek. En dat is dan weer de organisator van het Springenpark Concert. En het seizoen gaat weer beginnen. Aanstaande zondag is het weer zover. Gregio, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gert. Hallo.
0: Ja, ik kijk toch een beetje naar buiten. De afgelopen week was het niet zo lekker weer. Ben je niet een beetje bang of zeg je van, nou, dat komt wel goed?
1: Dat komt wel goed. We zijn optimistisch. Hè? En het is, ik heb gekeken, er is natuurlijk een kleine kans op neerslag, maar dat stelt niet zoveel voor. En de temperatuur was wel goed hoor. We gaan de 20 graden halen, dus ik maak me niet zoveel zorgen.
0: Kijk, het is maar goed dat je hartstikke positief bent. Het gaat gewoon door, luisteraars. Aanstaande zondag. Wat kunnen wij verwachten?
1: Ja, zondag kun je verwachten de Radiance. Dat is een bandje met allerlei soorten muziek. Jaren 60, 70, maar ook wat modernere spullen. Dus volgens mij wordt het heel gezellig en heel gevarieerd. En kom vooral luisteren.
0: Ja, en dan vraag ik me af, hoe komen jullie aan die bands? Hebben jullie een speciaal comité die dat iedere keer uitzoekt allemaal?
1: Ja, het grappige is dat wij zijn nu wel zo bekend dat bands zich vanzelf bij ons gaan melden. En orkest, dus het wordt een luxe probleem. We hebben een kleine commissie die dan kijkt van wat is leuk om te doen. En deze keer is wel heel bijzonder, want de Radiance, dat wordt ons aangeboden door een ondernemer in Schoonhoven. Dus dat is extra leuk. Ik weet niet of ik mag zeggen wie het is, maar het is...
0: Ja hoor.
1: Café Kuifie doet dat, dus Marco Kuif, het is hartstikke fijn dat hij sponsort dit concert. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Het is ook een gratis toegankelijk concert, luisteraars. Ja. Jullie doen dat 3 keer in een jaar?
1: 3 keer in het jaar, juni, juli en augustus. Altijd de eerste zondag van die maand om 3 uur 's middags in het Stadspark in Schoonhoven. Dus overmorgen kom ik gewoon om 3 uur naar het park. En de Engel op locatie is er, dus er is een barretje. En neem een kleedje mee om op te zitten en dan verzorgen wij de muziek. En dan wordt het een hele gezellige zondagmiddag.
0: Nou, je hoort het, luisteraars. We gaan er gewoon vanuit. Het is zonnig weer, we kunnen lekker buiten zitten. Een drankje erbij en een muziekje. Wat wil je nog meer?
1: Klopt, dat wordt een ideale zondag. En dan de maand later weer, hè? En dan weer.
0: Ja, we bellen gewoon over een paar weken weer als het weer zo weer is. Gregor, hartstikke bedankt dat je even tijd had. En heel veel succes aanstaande zondag.
1: Merci, joe, fijne dag.
0: Tot ziens.

0: Crisscross Amsterdam, Donnie en Tino. Allemaal op de radio bij RTV Krimperwaard. En dat gaat allemaal over vanavond. Nou, dat zal ongetwijfeld een gezellige avond worden met z'n tweeën op de bank. Of misschien wat anders leuks doen. Je weet het nooit. Misschien luisteren naar RTV Krimperwaard. Of kijken naar RTV Krimperwaard. Dat kan allemaal. Ja, we hebben nog een Chris-keuze. Die hadden we eigenlijk het vorige uur al moeten draaien. Maar toen zaten we een beetje nokkie-nokkie. Maar er is altijd een gaatje voor Chris Keizer. Natuurlijk, de stem van RTV Krimperwaard. Hij heeft er een hele leuke plaat op gezocht. En die gaan we nu draaien. De Chris-keuze van deze week.
1: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpende Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpende Waard Sport. De truckrun 2026.

0: spelletje. De Chris-keuze van deze week, je hoort hem hier in de Info-show op vrijdagmiddag. Luisteraars aan de telefoon, hij zit in de auto, u hoort het waarschijnlijk wel. Onze programmaleider Dennis. Dennis, een hele goede middag.
1: Goedemiddag Gert, hallo.
0: Ja, ik heb jou even gebeld, want morgen, dan is het zaterdag. En dan hebben we natuurlijk de truckrun hier bij TV Krimperwaard. En dat betekent dat we een iets gewijzigde programmering hebben.
1: Een iets gewijzigde, dat zeg je inderdaad goed. De waard op de kaart morgenochtend duurt een uurtje korter. Want vanaf 11 uur dan starten we met de live-uitzending vanaf het plein in Grimbaan IJssel, waar de truckers vandaan zullen vertrekken. En net als vorig jaar hopen we daar de sfeer een beetje mee te krijgen en gesprekken met chauffeurs te hebben. En natuurlijk alle plaatjes weer te draaien die vanuit de cabine worden aangevraagd.
0: Ja, want jullie zitten daar in Grimbaan IJssel met een mobiele studio.
1: Dat klopt inderdaad, ja. De andere jaren hebben we natuurlijk meegereden. 3 jaar zijn we meegereden met de stoet. En nou heb ik mijn schouder meermaals uit de kom gezwaaid. Vorig jaar hebben we ervoor gekozen om op het plein te gaan staan. En dat gaan we eigenlijk dit jaar weer doen. Dus mochten er mensen zijn die denken van nou, dat gezellig om ook eens even bij te wonen, dan zou ik zeker na het vertrek van de wagens gewoon lekker blijven hangen. Want als het aan mij ligt, zal de sfeer goed zijn.
0: Ja, en we hopen op mooi weer natuurlijk. Nog even over de programmering, want Dirk Molenaar is er morgenmiddag ook niet met zijn programma. Maar de sportshow is er gewoon wel, hè?
1: De sport is er inderdaad wel. Ook wel op een iets andere manier dan de gemiddelde luisteraar gewend zal zijn. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit en gelukkig laat de techniek het toe. De mensen die morgen vanaf 2 uur de sport willen volgen, die moeten voor de verandering even niet de radio aanzetten, maar de tv.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, leuk hè.
0: Nooit meegemaakt, luister, het is allemaal nieuw voor mij.
1: Dus dan zal het niet zo zijn dat je de wedstrijd ineens zal zien. Maar je kunt op die manier wel via gewoon het geluid, wat dan te horen zal zijn, de sport volgen. Want er staan twee belangrijke wedstrijden op het programma. En dus, kunnen we daar natuurlijk niet omheen. En hebben we dus voor een keer onze wegen laten scheiden. Dus op het moment dat je de radio aanzet morgenochtend vanaf 11 uur, hoor je de truckrun. Zet je de tv aan om 2 uur, kun je gewoon de sport blijven volgen.
0: En als je nou via internet luistert?
1: Dan kun je via Kijk Live de sport aanzetten en via Luister Live de truckrun.
0: Nou luisteraars, je hoort het, anno 2026 is er niks te gek. Het kan gewoon allemaal. Gewoon twee dingen beluisteren via RTV Krimperwaard.
1: Ja, nou, Dennis, hij kan ook.
0: Ja, lachen. Hey, en tot hoe lang duurt die uitzending morgen?
1: Ja, we gaan ervan uit dat rond de klok van 3:30 morgenmiddag de wagens langzaam weer het plein weten te vinden. En dan zullen we uitzenden nog tot 4 uur.
0: Okay.
1: En dan zit het er alweer op.
0: Voor je het weet is het voorbij, luisteraars. Gewoon luisteren morgen naar RTV Krimperwaard. Er gebeurt van alles. Dennis, veel succes morgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot ziens. Dag.
2: Je luistert naar de Info Show met Gert van den Berg.
3: Gert van den Berg.

0: lekker blaadje op de radio, de Piano Man. En ja, die vindt Dirk Molenaar geloof ik ook altijd wel aardig, Dirk, de Piano Man.
1: Ja, nee, dat doe je me een groot plezier bij, Gert. Leuk.
0: Dat dacht ik ook al, daarom draai ik hem. Ja, luisteraars, we hebben veel mensen vanmiddag in de auto aan de lijn. Want ook Dirk Molenaar zit in de auto. Hij is afgereisd naar het verre België. Mocht je wel de grens over, Dirk?
1: Ja, dat was geen probleem. Ik zat net onder Brussel. Dat was toch wel een stuk rijden.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Dan ben ik toch altijd een beetje bang van... kan die dan nog wel terugkomen met die elektrische auto?
1: Nou, geen probleem. Ik heb nu nog 6576 kilometer aan het rijden. En ik moet er nog 120. Dus nou, dat ga ik makkelijk redden.
0: Ja, het is wel goed dat je dat allemaal kan zien in zo'n auto. Want anders zal je opeens zomaar op de Rijksweg stilstaan.
1: Ja, het is ook nu gewoon in de zomerperiode. Kan ik gewoon morgen ging ik weg met gewoon 480 kilometer op de actieradius. Dus ik heb niet hoeven te laden in Brussel.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dus dat scheelt weer een paar McDonald's en een paar hamburgers en zo. Want daar ging je meestal staan altijd, toch?
1: Ja, als de kans kreeg wel, ja.
0: Ja, luisteraars, zijn vrouw kijkt mee op de telefoon wat er gebeurt op de bank. Dus ja, als je een paar van die hamburgers daar binnen houdt, dan ziet ze dat gelijk natuurlijk. Hè. En dat mag natuurlijk niet. Maar goed, het kan verkeren. Maar alles wel op deze vrijdag, Dirk Molenaar. Ben je een beetje blij? Want je hebt volgens mij een assortiment vrij weekend. Want ik had net Dennis aan de telefoon, maar je hebt morgen geen programma. Of wist je het al?
1: Ja, natuurlijk weet ik dat, want morgen is een drukker.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus morgen zit ik op het internetkanaal, hè? Want daar gaan we wel gewoon door.
0: Oh, ja, ja, dat is waar. Dan ga je het wel doen, of niet?
1: Nee, het zou gekund hebben. Maar ik ga van de gelegenheid gebruik maken om andere dingen te doen morgen.
0: Je hebt het druk zat, zeg maar.
1: Ik heb druk zat, ja. Ik heb nogal wat verder werk te doen. Dus ja, ik denk dat ik me wel vermaak. Dat komt wel goed.
0: Ja, het is wel te hopen dat het droog is, want ik hoop niet dat je buiten moet gaan verven, want ja, dan kan het misschien geen doorgang vinden, want ja, je weet het maar nooit met dat weer, want ik heb het al een paar keer gezegd in het programma vandaag, het lijkt wel herfst de afgelopen week, hè?
1: Ja, nee, ging vandaag, ik was natuurlijk onder Brussel, dan ging het op een gegeven moment ook vreselijk tekeer.
0: Ja, en dan, denk je van, ik ga eens lekker buiten verven of zo. Ik had allerlei klusjes had erop staan. Maar ja, helaas, het zijn nou klusjes binnen geworden, zeg maar. Ja, het is niet anders.
1: Ja, kijk, en als die kant gaat, ga ik morgen lekker op gemakje even uitslapen, koffie drinken.
0: Een beetje op de bank liggen.
1: Op de bank liggen. Moeders, is de soep al klaar? Dan even soepje eten. Nou, dan even een broodje. En nou, ze komen de dag ook wel door.
0: Voor je het weet is het vanavond, hè?
1: Kunnen we nog de avond eten? Zeg je nou, weet je wat?
0: Doe
1: ons pyjama vast aan. Lekker vroeg naar bed.
0: Nou, luisteraars. Klets allemaal op die radio. Hey, Dirk Molenaar, ik wens jou nog een hele goede reis naar huis terug. Hoe laat kunnen we tegen je vrouw zeggen dat je er bent? Dan kan ze vast de aardappelen een beetje opzetten en zo.
1: Ja, kijk, als er geen file tussendoor is, dan is het net tegen 6. Dus houd dan op 6 uur.
0: Oké, dus Jacqueline, je hebt het gehoord. Dirk, jij bedankt. We spreken elkaar vanavond.
1: Is goed, Gert. Dankjewel.
0: Hey, de groetjes. Tot ziens. Speciaal voor Dirk Molenaar. Boudewijn de Groot.

0: krijg eigenlijk al een beetje zin in de vakantie. Maar goed, dat duurt nog een weekje of zes, geloof ik. Maar het schiet alweer aardig op wat dat betreft. En daar zijn we best wel blij mee. En nou, maar hopen dat het wat beter weer wordt. Want ja, die regenton bij mij in de tuin, die zit ook helemaal vol. En die loopt al een assortiment over. Nou, tappen we er al heel veel uit. Maar ja, je hoeft de tuin niet te sproeien, want ja, er komt al genoeg regen. Maar goed, we wachten het even rustig af. We hebben nog een berichtje. Want de rommelmarkt van Amstel, die bestaat 50 jaar. En morgen is die er weer op het Kerkplein. En wel van 9:30 tot 13:30. En ze zeggen dat het de gezelligste rommelmarkt is van de Krimperwaard. De opbrengst is weer bestemd voor het onderhoud van de kerk van Amstel. Dus zorg dat je erbij bent. Spring morgen gewoon weer even op de fiets.
1: Fijn dat u bent afgestemd op onze lokale omroep RTV Krimpenerwaard. Luister en geniet van onze muziek en informatie. Dit van maandag tot en met zondag. 24/7.

The Seekers. En de carnaval is over. Nou, het programma is nog niet helemaal over. Het duurt nog eventjes. Blijf luisteren naar RTV Krimperwaard. We hebben de tv-gids er even bij gepakt. Wat is er vanavond op tv te zien? Dus even kijken hoor. NPO 1 vanavond om 8 uur het journaal. Daarna om 9:05 ik vertrek. Daarna Jan Willem ruimt op om 9:55. En daarna nog het droomproject in Wales. NPO 2 vanavond om 9:30, 2:40. Daarna om 9:05 Café Kokkelman. En om 10:00 Nieuwsuur. NPO 3 vanavond, voetbal, gewoon voetbal, vanaf 8:00 voetbal. Als je daarvan houdt, gewoon even kijken, komt allemaal dik voor elkaar. Wat hebben we dan nog meer? RTL 4, om 8:00 Stars on Stage, daarna om 9:45 RTL Tonight. Op SBS 6 om 8:30 Familie Gilles, Massa is Kassa. Daarna om 9:55 de Oranje Zomer. Net 5 en RTL 8 hebben we dus allemaal politieseries. En als het allemaal niks is, dan kan je gewoon kijken naar RTV Krimperwaard TV. Want daar gebeurt gewoon van alles. Zeer zeker kijken. Het is zeer beslist de moeite waard. Gewoon even doen. Van mij de Tja-Lights nog even draaien. Met Have You Seen Her?

0: ik kwam hem eindelijk een keer tegen, want ik heb hem ergens anders ook op staan, maar dan was het niet de originele. Maar dit was gelukkig wel de originele. The Childlights en Have I Seen Her. Ja, we gaan nog even een plaat draaien voor iedereen die druk in de weer is op deze vrijdagmiddag. En iemand die heel druk in de weer is, is Chris Keizer. Onze man van de jingles en de promo's en de reclames en ga zo maar door. Ik had hem net nog even aan de lijn. Hij zegt, doe de groetjes even aan de luisteraars. Nou, bij deze even de groetjes van Chris Keizer. Ja, misschien dat u denkt, ja, ik ga de regenton maar even leeg tappen, want ja, hij is hier veel te vol. Ja, dat kan gebeuren. Als er nog een paar buitjes komen, dan loopt hij over. Of dat je zegt, nou ja, auto hoef ik eigenlijk ook niet te wassen, want ja, die regent vanzelf wel schoon. En ja, de planten geven we ook maar geen water, want dat is ook niet nodig. Hebben we genoeg gehad? Ja, misschien dat u denkt, wat moet ik gaan doen? Nou ja, misschien dat u dan misschien nog een barbecue'tje kan doen. Misschien onder een afdakkie of onder een partytent. Misschien dat u dan gaat nog even een kratje bier halen. Misschien nog even wat vlees. Het zal zo allemaal maar kunnen. En dan speciaal voor al die mensen gaan wij de agrarische plaat draaien.
1: Agrariërs opgelet. Ook de agrarische plaat.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: regio-info.
1: De Springerparkconcerten beginnen weer. Zondag 7 juni is er weer een Springerparkconcert in Schoonhoven. Dit keer met de Redlands. Ze brengen alternatieve rock met nummers van R.E.M., Radiohead en Coldplay. De aanvang is middags om 3 uur, de toegang is gratis en ze hebben goed weer besteld.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Ja, het is weer vrijdagavond en ik kom krakend overeind, maar dat maakt allemaal niet uit. Ja, je hoorde natuurlijk een heerlijk smoel en prettig zonnig introotje van Luca Carboni. Maar ja, meestal laten wij de eerste track die wij draaien altijd een klein beetje over aan de fantasie en de kennis van onze luisteraars. Maar het is nu weer vrijdagavond, even over 6. En ja, dat betekent dat je weekend weer met tracks gaat beginnen. Oh, er komt er wel een, ja, een glaasje fris, heel graag. En dat je weekend weer met tracks begint. En dat vinden wij hartstikke leuk, dat je luistert. En dat betekent voor jou ook. Komende 2 uur kan je weer genieten van rock en pop. En wat iets meer zij uit 7 decennia. En dat is een hele mooie reis die we elke week maken. En straks de 2 uur hebben we de focus op rock. Maar eerst hebben we dus nog een heel relaxed eerste reis. Of eerste reis. Een eerste uur. Met een fruitboeket samengesteld uit die 7 decennia. Waarbij we elk decennium minstens 1 keer aandoen. Dus ga er maar lekker voor zitten. En luister naar, ja, je hoort hem al. Het is allemaal radioactiviteit die je hoort van Kraftwerk. En we worden warm.

0: Wat speelt er op de live podia? De Trax Concertagenda. De Trax Concertagenda.
1: Ja, en de mannen die komen naar Nederland. Dat is de mannen van Kraftwerk. En die staan in het Klokgebouw op 11 juni van dit jaar natuurlijk. En zo te zien zijn er nog kaarten, maar hangen we daar niet aan op. Dus ze zeggen, ga op jacht en doe je best. Want het is weer buitenkans om de mannen weer eens een keertje live aan het werk te zien. En wij gaan weer... ja, we gaan weer een heel braaf liedje doen. Maar wel heel lekker.

0: Ja, Backstreet Boys, The Song for the Unloved. Ja, en het is gewoon, ja, dat is een beetje guilty pleasure van me. Maar ik vind het toch, die Close Harmonies, die kloppen wel. En ja, ze komen niet naar Nederland, maar het dichtstbijzijnde is Düsseldorf. En dat is eind september, dan moet je maar eens even kijken. En daar maak je in ieder geval een kans. En Düsseldorf is nog aan het rijden, toevallig als je gaat tanken daar. Hè, want het is altijd nog net wat goedkoper. In Bergambach, Düsseldorf, dat haal je er weer uit, denk ik, dan in al mijn onschuld. Even kijken wat we nu gaan doen. Oh ja, iets onverstaanbaars van Runerik. Want die bak die is nog steeds leeg, dus daar komt nog steeds leuke dingen tegen. Dus,
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Tracks.

0: Ja, dat was natuurlijk weer iets onuitsprekelijks van Runrik. Je hoorde Nalu Inger Sio Hu, of zoiets. Ja, dat hoor je nu. Dat zijn de schepen die onder zeil gaan, de uitvarende schepen. En we hebben, daarvoor zat Fijat Bli Una. En dat gaat over het teloorgaan van de Gaelic, de Keltische cultuur en de taal. Want ja, zoveel wordt dat niet meer gesproken. En ja, we gaan nog wel eventjes kijken naar een wat minder vrolijk thema. We gaan tijdreizen, dat is natuurlijk altijd leuk.
1: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in voor de Tracks tijdreis.
0: Ja, we gaan naar de muzikale middeleeuwen, 1965, met Barry Maguire. En de song is nog steeds actueel. We praten dan over The Eve of Destruction. Het is onvoorstelbaar hoe weinig wij bijleren.

En dan de Cover Café met Paul Carrack in bloedvorm. Tja, we hebben een blok met maar liefst 4 Nederlandse producties klaarstaan. En nou, laten we gelijk beginnen.

Blue Door van terug te vinden op Dick van der Rijden's geweldige debuut. Dat heet Locked In. Nou, het verhaal kennen jullie ondertussen wel. Dus dat. Ja, en anders moet je even op zijn website kijken. Dat komt vanzelf goed. We hebben. Nou, dit was de eerste van vier Nederlandse producties. We gaan natuurlijk vrolijk door, want. We gaan 100% NL met Frank Boeien.

0: onbegrijpelijke teksten met veel dichtelijke vrijheden. Ja, dat is het handelsmerk van Frank Boeien. Is de hemel ver?
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: Ja, want Frank Boeien is momenteel heel erg druk met zijn theatertour en met heel veel boekingen. Dus die gaan we niet allemaal opnoemen. Maar de 7 november is in ieder geval heel dichtbij in de boerderij in Zoetermeer. En op 22 oktober staat IOS in 013 in Tilburg. En daar zijn we gewoon heel erg blij mee. Want de heren zijn we bij elkaar. En we gaan nieuwe muziek op de markt brengen. En het is voor ons aanleiding om weer eens wat van hun te draaien. Even kijken hoor. Van het jaar 2007 album Open is dit Hoofd onder water. MUZIEK

Ja. Onze vrienden van Is Ook Schitterend, of IOS. Met weer schitterende teksten met een favoriete onderwerp. En dat is stuk lopen.

0: elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Trax.
1: Geweldige versie van Hurt. Dit is de nieuwe Shining.

0: Ja, waar vind je dat nog, hè? Dat loopt gewoon los in Nederland. Ja, we gaan er even uit voor het nieuws. En natuurlijk wat boodschappen, hè, van onze sponsoren. En na het nieuws krijgen we ons tweede uur. En dat heeft de focus op Prog. En dat is niet nieuw, dat is al een jaar of... een jaar of 14 zo. Dus we hebben dan weer een aantal, een stuk of 8 heerlijke tracks uitgezocht. En daar zit een première bij van een album wat toch ook niet mis is. Dat is Humanized van Christopher Guildenbeu. Dus daar is iedereen toch wel redelijk nieuwsgierig naar. Oei, ik moet gauw stoppen.
1: Veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks. Tracks.
1: Ja, welkom bij het tweede uur van Tracks aflevering 671 alweer. Ja, dat wordt nog wat hoor. En dit uur hebben we de focus op prog. Nou, dat is niks nieuws. Maar wel 8 heerlijke tracks die we, zeg maar, geselecteerd hebben om je oortjes mee te verwennen dit uur. Waaronder een première, want dat gaat over Humanized van Christopher Guildeneuve, die is uit. En verder nog een belangrijke mededeling van een 4 uur durende special rond Pink Floyd volgende week. Dus daar moeten we het ook nog even over hebben. Maar ze gaan er nu maar eventjes lekker voor zitten. Voor één mooi uur. En geniet nog eventjes van Stephen Rice met Bridge. Nee, rustig beginnen. Saxje. Zeg nou zelf, dat is toch ideaal. Voor eigenlijk mooi weer, maar ja, het hield af en toe niet over.

0: Ja, dat was Prog uit Frankrijk. En ja, Fransen zijn iets langer van stof. Het duurde slechts een kleine 15 minuten. Maar dan heb je ook wat. Seven Rise met Brise. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt, want ik weet niet wat dat dan voorstelt. Maar het is in ieder geval terug te vinden op het album L'Albatros uit 2018. Dit is de oude bekende met nieuw werk. Even kijken. Nee, dit is wat ouder werk. Dit komt uit 2012. En is van Joël.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Die hoor je wel in Tracks.
0: Dit is Rick Miller. Een stemmig pianootje. Angels in the Forest.

0: hij bubbelt nog een beetje na, maar dat mag hij best doen. Rick Miller, ja, de meningen zijn erover verdeeld. Hij maakt de laatste jaren eigenlijk 1 album per jaar. En ja, sommigen die vinden dat toch wel erg veel op elkaar lijkt. Nou, dat klopt tot op zekere hoogte. Maar er zijn altijd op elk album wel parels te ontdekken, waarbij je toch ervaart dat die weer net boven de rest uitsteken. Dus voorlopig ben ik toch altijd wel gecharmeerd. En dit was zo'n parel. Dus als je gaat kijken naar albums Dark Dreams uit 2012. Dan zul je een tijdje terug. Angels in the Forest. Niet verkeerd. Eens even kijken. Want we hebben maar 8 tracks te gaan. Dus het is een beetje een korte uur geworden. Maar dat is niet erg, want inmiddels is het al over 7:30. Terwijl we pas aan track nummer 4 dit uur terecht zijn gekomen. En daar hebben we nog wat informatie bij.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: Ja, ook dit jaar is Mostly Autumn op Sinterklaasavond in Nederland. 5 december hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En we doen weer wat van de recentelijk uitgegeven verzamelaar. The Clock Ticks On. Geniet van Turn Around Slowly. Ja, dat is gewaagd hoor.

Ja, en het is bij Mosley Oldham altijd een beetje afwachten tot het laatste stuk. Want in die staart zit altijd de mooie gitaarsolo's van Brian Josh. Dus dat is mij al zo vaak opgevallen dat sommige mensen zeggen van nou is niks, volgende bladzij. En dan slaan ze het mooie stuk over. Dat is natuurlijk altijd zonde. We gaan naar Canada voor de band Crown Lands. Die komen met een nieuw album. Dat heet Apocalypse. Dat is ook niet zo vrolijk natuurlijk. En we scoorden toch met meerdere nummers. En vanavond doen we dus ook maar weer iets. En dat is een track van het album Black Star.

rock, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Tracks.

0: 3D-spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: regio-info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

info. De eiken processierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eiken processierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eiken processierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van den Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes, die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: Ik krimp een baard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
3: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet over na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
2: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
2: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact.

think I can hear the music from here. Yeah.

Thank you.

Tatuaje. Yo. Fantástico.

0: W. Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
3: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
2: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
2: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

Back to the old school. Back in the day. Feel it in your soul.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: info.
1: De Negen Dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negen Dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9:30 en 2:30. De stempelposten, let op, die sluiten om 5:00 PM. Het inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: P. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.

0: actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom, 7 juni aanstaande.

0: info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Tienerleesweek. De Bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke Tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek.
2: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: Info.
1: Nieuws van Lekkerkerk verteld. Dag luisteraars, Lekkerkerk verteld. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 1:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk verteld.

0: regio-info.
1: Tennissen in de Gouden Rak. Bij de Gouden Rakse tennisvereniging GTV wordt van maandag 15 tot en met zondag 21 juni het jaarlijkse GeoVark opengespeeld. Tot en met 9 juni kunt u nog inschrijven via www.toernooi.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne.